di zanga chak ala jima waset mi dan zanga ne abula zanga chaju lebu zanga chak vali zanga chak vali zanga chak jur vali malik jur ala jima malik bahi ajara tunda tesno ya karita ya galak Mazar bali maj, yo

te sama paat dem lañitri farmbal odo wite Moussa Ramar Thiof Siré Ndiak Hammat Moussa Oumar Yali Oumar Bokhar Boli Albarka Jamma Basara o ujunnaaji temedde didi e ujunnaaji capantati en wonde dolo kaaji joodi